datum kan maar net zowel. Innige datum wees. Wees blij als die cellen. Voor en na dat hele leven.

te drinken kracht bier. Een bierlaar sleept voorbij. Uber metroman neemt mijn selfie. Een taxi voor vuzella's blaast voorbij. Mijn koffie bij die straatcafé staan koud onaangeraakt. Mijn courant alleen nog één kant, ongelezen, onopgemaakt. Kom voor een beetje hele reis naar een woonklein paradijs. In een Brusselse zoetzacht stilte met die blare huis.

het lek guggel in weer zwarte. Mensen noemen me joker, maar helaas is het grap geen grap meer. En ook mijn speel ons poker, als wonder van het verleden.

Mitzitzikama, weg van mijn water in Mitzitzikama. Vroeger of later, daar is geen zin, dat kan verdwijnen in die hart van de tuin van Eden.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

hij zal weer staan na je oor. Ik voel mijn hart vinniger klop. Daar waar jij gaat.

verberg les boeitjes kraal aan die zwarte vier. Met wit gekalkte mieren, waar die opstal mooi versiert. S'nachts is daar een kinderkoer.

is wat ze velen flut. En ik kan geen eens uit die opstal, die hebben mooi concreet. Is kuilen voor die nacht, meneer, tegen hoe erg lijkt je rivier. Ons zou nooit je dier kan trekken,

haar was onverbiddelijk. Skit zei kop en hij zei nee. Alsjeblieft meneer, alsjeblieft. Vraag die reiziger weer een keer. Weg je van mijn verva. Zet je hoed op je moeskoet. Sla net je dieren zijn gezicht toe. Zonder om eerst te groet. Buiten was het onweer. Die rivieren vol de vloed. Die reizigers durft die water aan. Het bruist en maal in voet. De kapkar in het perissen. En zijn familie werd verdrunk. En die reizigers kregen zijn heel verdriet. Boeinkies

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook at Luister FM.

0: I'm a fireball.
1: Grijp je paaie, maaie, boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker labbelikies op die lekker luisterstasie.

Ek gou van kaas, bro. Middel van die nag laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ek gou van

kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand.

0: deel van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas.
1: Luister, FM.

0: Hennevee.
1: En die hanen schreeuwen lille vlug. En die bom schwat drukt die hanen terug. En 95 van Riebas zien. Ons wilde sterk.
2: Zoals die bokmachine.
1: Goed vlak voor hij dag ons lekker laat krijgen. En Mariba met vleen nummer 6 kreeg.
2: Een schotrenner. Dan wordt de kiel worden zo.
3: Doet op de bok om. Maar dat is niks om een zijn rok.
4: Ah.

0: Splinter nuut Adam Tas die hoekoms. Mooi diep lied net soos Adam Tas kan. 17 minuut oor 11 op die JKB laaste uur. Welkom, welkom. En so 3:30 wat ek nog saam met jou gaan kuier en lekker musiek maak. Jou keuse van musiekspeelhuis is vol, maar ek hoop jy geniet dit saam met my.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webteiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop 1 Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Luister online op www.luisterfm.co.za.

groot song Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody back to 1987. Nou, Astro Payne, Sien Kaberga is 1 jaar oud, kom sluit aan by ons op Saterdag 27 Junie, dis nou môre, 2026 in Willowstraat Winkelcentrum, dis op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview, vanaf môre 8:00 tot 12:00. Merk jou kalender vir die belangrike datum en kom geniet die spesiale aanbiedinge. In ons winkel met enige aankope, kry gratis boerierol en springmielies. Astro Paints, ons spesialiseer in kleur, kwaliteit en waarde vir jou geld te bied vir jou besigheid en jou huis. Luister of hem sal ek rechtstreeks uitsaai, so kom sê hallo by die lekker luister Lori. Dis nou by Astro Paints in die baai en is nou môre is hulle 1 jaar oud, Willowstraat Winkelcentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat in Fairview.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Astro Paint Kuiberg gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kuiberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
0: Astro Paint. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Daar is die klanke van Prop met Boere Boukies en West sê vir ons Black Coffee. Tyd so 25 minute oor een. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. En nog een speciale verjaardag versoekie vandag. En het is vir Jody wat vandag verjaar. En ek wil net vir Jody sê baie baie geluk met al verjaarsdag. Hoop jy het een mooi dag Jody. En mag die Here vir jou ryklik seën. So kom het van Etienne, Samantha en Kian af. Ons weet somme genrei gaan vir jou lekker bederf. Nou vrienden, vandag wil ek bykie met julle gesels. Kyk ons allemaal, ek is dan maar een van die mense, as ek in die ochende opstaan, hou staan op, en jy is gelukkig om dan natuurlijk bevoorrecht genoeg te wees, om te kan loop, jy kan jou ding doen, en mens nie kwale, en siektes, en die klas van dinge nie. So ons het baie om voor dankbaar te wees, ek het een dak oor my kop, ek het een wonderlijke vrou, en familie, en ek is bevoorrecht, ek kan hier achter die microfoon sit elke dag met julle gesels, en het is vir my een groot voorrecht, en het is vir my een seëning om dit te kan doen, want nie baie mense kry die geleentheid om achter een microfoon te sit met mense te gesels nie, en dit is nou waarvoor ek dankbaar is elke dag om met julle te kan gesels. Nou, ek wil vandag by julle weet, wat is die een ding vandag waarvoor jy dankbaar is? Ek wil graag by julle weet, ons gesels bykie saam 082-333-367.

Die klanke van Fat Man met Koos van je voete. Net voor de Taylor Swift met Love Story en VGNL sê vir ons roadtrip. Tijd so 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel. Die Fuel on Wheels span durf 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees dis Saterdag die 11de Juli by die Dispatch 2 Club. 7 ure skop die FOW span af. 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonmaak kry om saam te kom trap. Dan gaan ook stalletjies wees, lekker na jou kos, fiksheids, demonstraties en vele meer. As ook een steikhand vanaf 7 uur, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Dier hier die insameling sal ons vir 10-jarige dochterkie mobiliteitsstoelkie kan aankoop, sy kort ons hulp en jou nou ook. Elke donatie sal help. Luister FM saai ook rechtstreeks uit vanaf 6 uur. Vir meer inlichting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar.

Beer Tone, addicted to bass, a loafy bass, funny blast. Big Nick Sandwich, dit is Big Nick Drive, is een vrijdag. Je luister FM. Dank je, Etty, met die naweek af. Skop, maandag terug, voor die samen zijn. Ik samen met je dus zo'n 6 uur se kant op die vrijdag. Ons sal lekker saam kuier

0: Jonas.
1: Luister FM.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Luister FM weer.
5: Ons kyk na wat jou weer dinge is. Môre Saterdag 27 Junie, Aliwal Noord 917, Bishu 1625, Kraddock 1221, Dispatch 1724, Oos-London 1926, Fort Beaufort 1522, Graaf-Reinet 1321, Gramstad 1725, Jeffreys Bay 1425, Mtata 1224, Port Alfred 1926, Port Elizabeth 1725, Port St. John 1626, Queenstown 1120 en uit de naag 1725. Dis jou weerdinge vanmôre, Saterdag 27 Junie.

0: Deze warm mooiste en meegeskeerde t-shirt. Ach, ik is zeker een girl zal prachtig lijken hier van mij geskeerde t-shirts. En het zal lijken zoals een rok. Eens kijken wat jullie zien over mij, over vandaagse topic. Marina!
1: Wat wel gebeur het, mijn man is 60 jaar oud geworden, zo 4 jaar terug. Mm. En hij het kos bestel bij een plek wat kos maak en zo aan. En snacks en zo. En hij het mij niet gevraagd te trouwen nie, en ik ook niet voor hem niet. Maar later aan het van niemand vertel ons gaan trouwen niet. Later aan toen zei van mij, ik nog een aantrek van die predikant is op pad om ons te trouwen.
0: Hey tou, wat charge jong.
2: Goeiemiddag Nico, gelukkig het dit nooit met mij gebeur nie. Ek is blij daar hoor, maar ek is seker as paar mense daar buiten waar hulle ja gesê het, waar hulle nou spyt is die in het ja gesê.
0: Oh ja nee, kijk nee, ek is seker daar is baie dinge. Anoniem sê ja, iemand het my al gevra om te trou en ek het gesê nee, maar ons is al vandag 28 jaar saam, te bang om te trou, was voorheen getrouwd en bitter seer gekry. Ja, dit gebeur. Kom ons kyk, yes, it happened to me, he asked me to marry him, but God said no to me. We both cried, he went to Israel, we had wedding bands engraved, Hebrew words and allerlei dinge. It made me end up in the Heartbreak Hotel on a bar stool, not doing so well. He still visits me and calls me my Scott. Thank you for sharing. Nick, ek is gesê en nie gevra nie, en is 24 jaar later, hey tou. Misschien moet ek weet nie of ek dit sal doen nie. Kijk nie, het hang al wie dit is nie. Al seker ek als ek vir hulle moet sê, wat die ons gaan trou, verby. Middag, ja, ek het al nie gesê omdat my ouders geskei het, maar as 2 jaar later toe getrouwd met die selle man wat gevra het, en 3 jaar terug is ons toe ook vragtig geskei, sê Carla. Ayene, die dinge.
3: Ja nee, ek hoor nou die ding. Ek was nog nooit so bevoorreg dat ek vir iemand kon nee sê vir so 'n vraag nie. En ja, dit is nou maar hoe dit is. Ons allemaal is nie so bevoorreg om te kan sê nee nie. Lekker dag.
0: Ja, maar dis die ding, ek dink daar is soveel pressure op die persoon wat die vraag kry. Ek dink, ai jene. Kom ons hoor wat sê hier een.
4: Hi Nick, vandag wil ek anoniem bly. Ja, ek was 15 toe ek my man ontmoet. En so oor die jare het ons gepraat oor wanneer ons wil trou. En ek het gesê, ek trou nie voor ek 21 is nie, en hy het gesê nie voor hy 25 is nie. So, ons het in dieselfde jaar, ek in Januarie en hy in Augustus, het ons verjaarsdag gevier. En ja, 'n week na sy 25ste verjaarsdag is ons getroud. En hierdie jaar vier ons 37ste jaar. Mooi bly, bye. Excuse Nick, weer ek wat aan die nul wees. Bye gesê, hy het my nooit gevra om te trou nie. Ek dink ons het maar net take it for granted.
0: Ons gaan dit nie doen.
4: Ja, mooi bly, bye. Hi Nick, vandag wil ek aan die nul.
0: Partykeer, hoe van die vraag te wees. Ek dink partykeer, ek was al in 'n verhouding gewees. En daar was ook nie, daar was nie 'n vraag nie. Ons het vanselfsprekend gewees. Ons gaan dit doen. Jy weet, dit maak sin. Ons lief vir mekaar, we gonna do it. Jy weet, en dit het een keer al met my gebeur. En ek dink al is my altyd al een persoon. Het maak net sin, jy weet, het gaan werk. En dit is maar een van die dinge. Middag, ja, ek moes een keer nee sê, want ek sou sy Mambo number 5 gewees het. Ai, nogals nie. Nick, ek het gewens my vrou het nee gesê, dan was ek nou al 'n miljonair, maar nou al 46 jaar wat ek moet soeg en sweet, want sy is nie goedkoop nie. Dankie Here, sy is nog by my, sê ou George. Dik en din, George, dik en din. Charlene sê vir my verloofde van 27 jaar probeer al moed by mekaar sit vir baie lang, maar lyk my hy sukkel bietjie om die woorde uit te kry, is baie maklik. Skryf dit in 'n briefie. As jy nog 'n boodskap van my wil stuur, stuur om die 08233367 vir vandag se topiek. Ek sal kyk om die draai. Nou, Netflix is ook nog jou kant toe en jou kiekie kyk.

0: Het is een lakje en ik hier, Jean Belcher, die roever. Ik niet samen met jou, Netflix, om je draaien. Zal terugkomen naar jouw topic toe en kijk vanaf boodschappen is om je draaien. Maar voor nu, kom eens gaan wonkeraken, dan kom eens terug met jouw Netflix. En kijk eens, wat is op jouw scherms, groot en klein? Denk je daaraan om jouw motor te verkopen? Gaan rechtuit naar We Buy Cars en krijg binnen minuten een aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En als je op zoek is naar een voertuig, verken meer as 15.000 voertuigen op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswijd. We Buy Cars, die makkelijke manier om te koop of te verkoop.
1: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.

gestopt. Goederen afgeleid en vaart water hun gesluk. 5 uur had hier de hanekraai, de opgestaanheid zijn kooi. Vanaf 5 uur plaat hij aan koelstoel, kopie boerentroes in die kiel gegooid. Met zijn kostblik en koffiefles, achterop zijn fietsenbagage raad. Twee glazen, s ochtends werd toe, en weer

prestatie was net één vertrek. Een stiltafel en een kaart. Patrick's veien in die voertuin. En een landrap in die achterjaard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groot spoorweg horloge. Maar die men niet in hier baan. 40 jaar hou hy die wijzerstop in die stil van die groot karoo. Met die zombies is vir geselskap en die blauwlig wolkloos boe. S'nachts hoor hy soms een jak als tjak of een nagel op die stup. Maar in sy drome is hy die wijzers wat op

Iedere jaar zo'n gouden goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Ze is gewoonlijk pakken zijn kostblik. Zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra. Ook werk toe en gepak. Hij zet toen zijn Beretta diep in zijn achterzak. 12 uur naar de laatste dag. Haal hij die 9-mol uit die laai. Leg hij die Beretta op. Trek je snel de rivier aan vaai. Verschijnen scooter klap. Jorloes is een zijn moer. Stukken wijzers val oeral.

aangeslaande aardse hof. Wat is jouw ziel, wordt hij gevraagd. En dit op jouw laatste dag. En op jouw laatste schof. Want die eerle Dario Luisi heeft bij leven weg een tik zwaar. Die Landros punke traan. Zie nu Klaasje naar die hof voor Luisi staan. En die hof daar op de haar. Is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf. Opgeschort voor 40 jaar.

Dis vrijdag in die baai en dis vrijdag by die Volle Evangelie Kerk in Kabega Park. Dit is waar jy ons vanaand kan vang uit die lekker luister lorry. Net hier so op Luister FM in Kabega Park. Dit is waar jy ons vanaand kan vang uit die lekker luister lorry. Net hier so op Luister FM 90.6, 89.6 online by www.

0: Oulala, sê Franja Du Plessis vir ons, baie welkom. Ek is Johan Kloete Keier saam met jou, tot en met 9 uur vanavond, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek sien, Leonie Thompson is ingeskakeld, sy sê, wow, dis nou een verrassing. Goeienaand Johan, en dankie vir jou opoffering. Dit word waardeer, geniet jou buitenuitsending, en hy dien liekie sal waardeer word. Natuurlik, Leonie, ek sal nie een dag voorbij gaan, sonder om in hy dien liekie te speel nie. Anton is ook ingeskakel, hi Johan, lekker, lekker, ons is in die kombuis, welkom Anton, dankie dat jy saam met ons keert, in die Alta Bekers, daar van Jeffries Baai sê, goeienavond Johan, vertrou dit gaan goed, ons het een prachtige dag in die kontry geniet, baie dankie vir jou opoffering wat ons te wees vanavond, en vir vanavondse optrede van Etienne en die medespelers te deel, weet ek luister graag saam, sê groete vanuit Jeffries Baai, in die Alta, baie dankie, ja, ek het gesien Etienne is hier so, hy is natuurlijk deel van die opvoering vanavond, So, ek dink het gaan nogal baie, baie interessant wees. Goeienaand, Jesse, hartelijk welkom terug, sê Ma Chips. Ek het vergeet, ouderdom is nie vir sissies nie, nee. Ouderdom is definitief nie vir sissies, sê Ma Chips, en ek kan het voel hier so. Elke ochend as ek opstaan, het ek een ander pijn en een skeet. Maar ek is hier, ek gaan lekker saam met julle keier. Ons gaan sommer net lekker keier vanavond, hier op jou lekker luisterstasie. Want wat is daar nou anders om te doen op een vrijdagavond? Bly gerus ingeskakel.
1: Webega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview.

0: En sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: nou raak het lekker hierso.
1: Oeh, ek gee wel vir een lekker jacht terug.
0: Hier, hy was nou weg.
2: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: zinnen op mijn broek. En ik zei veel gebeden in die voetspoor van een boer.
1: Ons het veel vrouwen boks gestuur saam met saai. Vol siepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtie perels daar vir haar. Natuurlijk is die balen voer vir jou. En ook hierdie brief, my broer.

Beter wees die dagbreek, beter wees die son. Een spiegel het gebreek tussen my en haar. Soek ek na die groot pad om daar langs te draf. Ooral draai die paaikies van haar woorde af. Echo is geen antwoord, antwoord sy al om. Bitter besie dag.

ran mij. Totdat ik bedroeg, weer die kogel krijg. En echo, echo is geen antwoord.

0: blazen papa lijkt onkwaai.
1: Kom stik het op, een baas paas het trok.
0: No prijs, oonsien.

0: Luister FM.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikkie, dat is lekker dinge.

0: Ricky, my bra, ons is eindelijk Maricella.
1: Awe, Snotty. Awe. Volg ons op Facebook, het Luister FM.

Vooral als die trokken zo voorbij mij glijden. Maar ik klauw net vast aan die brief van Wolmer en Stas. Aan mijn elhout thuis is

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

geluk voor jouw volk. Is een beetje liefde net voor jou. Met een beetje zonschijn uit die blauw. Kan je nooit vergeten. Ik is lief voor jou.

Er was een hout kruis. Er redde aan een hout kruis vastgeslagen. Ja, daar was een hout kruis. En daarom zal ik zijn. Ik onthoud voor David, voor die jaar het hij gedans en juist na die kruis van Jezus. Hoe zal ons kan handen vouwen zwijgen, want daar was een hout kruis. Ja, redder aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal ik zijn. Wie zal mij kan stil maken? Wie zal mij gitaar? Ze snaar afbreek, wie zal mij kan doodmaken? Als mijn voeten in het dans wel los van breek, want daar was een hout kruis. Ja, redder aan een hout kruis vastgeslagen. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal ik zijn.

hoogenaamd besluit te raak, dan was daar nooit die pijn nie. Door die spijkers, deur die bloed, daar die houtkruis kraak. Want daar was een houtkruis. Ja, redder aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal ik ze. Want daar was een houtkruis. Ja, redder aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal ik zijn.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Jy's my skepping tussen los persplaas en rein. Op die 30 graden syder breedte lijn.